0: een probleem is, moet je dat in principe proberen op te lossen met elkaar.
1: Ik doe gewoon de deuren sluit.
0: Dat bedoel ik dus! Kom er nog aan toe!
1: Het beste is natuurlijk, je gaat gewoon naar een naakstrand.
0: Ik vind het zeer irritante muziek.
2: Ik niet.